0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
6: Is Radio Ommeland.
7: Bring the action.
6: 104.9 FM.

0: 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

te verlieren. Ik wist niet dat ik rijk was. Angst voor armoede. Te lang gezeten zonder cash. Angst voor morgen. Was gisteren zoveel beter dan. Angst voor de dood. Dat ik lever mijn vrouw in doe gekijk. Hoe hoger de klim, des te dieper de val. Angst om te missen. Het is makkelijker als je van niks houdt. Clichés zijn simpel. De waarheid complexer. God kent alle feiten. Deze is mijn versie.

0: Duinkerke. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

0: Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eiken.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: daalt je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5:00.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio On.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor 2 personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 6:00.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was al anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Twee mannen lopen in de woestijn. Zegt de ene tegen de andere, waarom heb jij een autodeur bij? De andere zegt, als ik het te warm krijg, dan draai ik het raam open. Er zit een skelet in een café. Het vraagt, een cola en een dweil, alstublieft.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Augsburgse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van €180. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten. En enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.

0: plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Glasman zit je goed.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: In Lübeck heeft een tiental anderstalige ouders deelgenomen aan de lessenreeks OuderConnect. Dat meerdaagse taalbad richt zich specifiek op taal in een onderwijscontext. Veel ouders begrijpen het Nederlands immers onvoldoende om betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. Aldus schepen van onderwijs aan Wouters van de NVA.
5: 6 buurtbewoners hebben zich toch niet neergelegd bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State, die nu moet oordelen of de Raad van Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club moet de nieuwe procedure niet afwachten en mag in principe al beginnen te bouwen.
6: Na het einde van de Parkies zomerconcerten in het stadspark in Roeselare is donderdagnacht een bromfiets in de omgeving in brand gevlogen. De politie onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. De melding van de brand liep rond 11:15 binnen. De brandweer had net een interventie voor een brand op een appartement afgerond. De brandweermannen slaagden er snel in het vuur aan de bromfiets te blussen. De politie van de zone Rigo kwam ook ter plaatse en onderzocht hoe de brand is kunnen ontstaan en of er sprake kan zijn van brandstichting.
5: Tim Vliegen begint zaterdag aan een extreme uitdaging. Hij zal een dubbele triathlon afwerken. Dat houdt in 7,6 kilometer zwemmen, 360 kilometer fietsen en 84,4 kilometer lopen. Vliegen wil met zijn uitdaging geld ophalen voor de Voedselbank West-Vlaanderen en verwacht meer dan 30 uur te sporten. Het proces rond de verkoop van voetbalclub RSC Anderlecht moet herbeginnen met een anders samengestelde rechtbank. Het Hof van Beroep in Brussel heeft een wrakingsverzoek van spelersmakelaar Christophe Ngotai gegrond verklaard. Ondernemer Mark Koeken zou bij de verkoop mogelijk opgelicht zijn. Het proces werd eerder al meermaals uitgesteld.
3: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluis, vooral dan over het zuiden van het land. De maximale liggen tussen de 18 en de 23 graden.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Kasteeldomein Dursel was het decor voor een primeur. De allereerste triathlon Klein-Brabant. Met 216 deelnemers, een uniek parcours en een opvallend groot aantal lokale sporters wil de organisatie uitgroeien tot een vaste waarde op de triathlonkalender.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 7 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was al anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

Welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.be.

0: Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Madeliefjeslaan in Oostende vond een schietincident plaats. Een bekende vuurde meerdere kogels af op het raam van een appartement, maar er vielen geen gewonden. Parket onderzoekt de zaak. Volgens een buurtbewoner waren al vaker problemen aan het bewuste pand.

Ik kijk om me heen en alles wat ik zie is een felrode kleur. Maar ik wil helemaal niet dat hij rood is. Ik wil dat hij zwart is. Zoals ik nergens meer kleuren wil zien. Alle felle kleuren mogen van mij wel worden ingeruild voor inktzwart. Ik zie mooie meisjes voorbij lopen in vrolijk gekleurde zomerjurkjes, maar ze doen me niks. Ik wil alleen maar duisternis om me heen. En ik draai mijn hoofd dan ook af. Ik wacht maar af totdat het zwarte gat in mijn hoofd verdwijnt. Maar dat doet het niet. In een waas zie ik een stoet van zwarte auto's. De donkere kleur wordt onderbroken door bloemen, opgedragen aan mijn geliefde. Net als zij zullen de bloemen straks verwelken om nooit meer terug te komen. Mensen zien me zo zitten en durven me niet aan te kijken, alsof ze zich schamen voor hun nieuwsgierigheid. Ze draaien hun hoofd dan ook snel om als ik ze aankijk. Maar ach, wat kan het hen eigenlijk schelen? Het is eigenlijk net als de geboorte van een kind. Deze dingen gebeuren nu eenmaal elke dag weer opnieuw. Ik weet dat ik nooit meer kan genieten van een mooie blauwe zee of van de schittering van de zon. Misschien, als ik maar lang genoeg in diezelfde zon blijf kijken, zie ik haar vanzelf weer voor me. Met haar glimlach, zoals ik die zo vaak heb kunnen zien. Maar ik houd mezelf niet voor de gek. Alles blijft donker om me heen. Zonder kleur, zonder gevoel. Alles om me heen moet pikzwart gekleurd worden. Painted black, the Rolling Stones.

0: elke ochtend wakker worden met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
2: Dance Division kan volgend jaar mogelijk terugkeren naar Zottegem. De organisator van het driedaagse dancefestival is failliet verklaard, maar de curator zoekt een overnemer. Die moet wel snel handelen. Wie in 2027 een nieuwe editie wil organiseren, moet nog deze maand met de stad Zottegem kunnen samenzitten.
5: In Maasmechelen is maandagnacht een jonge man van 24 jaar in elkaar geslagen door een groepje jongeren. Zijn portefeuille en bril werden ook gestolen. De politie Laanhaken Maasmechelen is op zoek naar getuigen.
6: De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem zal in de nabije toekomst een mobiele camera inzetten. Niet om snelheidsduivels af te schrikken, maar wel in het kader van de veiligheid. Op de gemeenteraad van dinsdag wordt kennis genomen van een begrotingswijziging van de politiezone. Het gaat niet om een snelheidscamera, maar wel om een camera die kan worden ingezet op plaatsen waar sprake is van overlast. Aan zaal het Viertelhof hangen alvast de veiligheidscamera's, maar deze camera zal overal kunnen worden ingezet waar dat nodig is. En dit niet alleen in Zulte, maar dus ook in Deinze en Lievegem.
2: Bij een zware brand in Ransberg bij Kortenaken is een woning volledig vernield en een ander onbewoonbaar door rookschade. Er vielen geen gewonden, maar de brand treft één familie bijzonder hard. Het ging namelijk om het huis van de ouders en de aanpalende woning van hun dochter met haar gezin.
4: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluiers, vooral dan over het zuiden van het land. De maximale liggen tussen de 18 en de 23 graden.
4: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.
9: Help me.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en het beste.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De oproep van Rode Kruis Vlaanderen om dringend bloed te geven, te doneren, is geen los alarm. Ook ziekenhuis aan de stroom voelt de gevolgen van het nijpende bloedtekort. Voor de veelgebruikende bloedgroep O positief beschikt het ziekenhuisnetwerk nog maar over 48% van de ideale voorraad. We volgen de situatie van dag tot dag.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Ommeland Ochtend. Dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoenbrugge, Pattoekenweg 96.
3: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was als anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Ergens in New Orleans staat een oud huis. Ze noemen het de reizende zon. Het huis heeft al meer dan eens een arme vent totaal geruïneerd door alles wat zich daar afspeelt. En nu ben ik een van de mannen die dat is overkomen. Ik kom uit een arm gezin. We groeiden op in New Orleans. Mijn moeder was naaister. Zij zette mijn broeken eigenhandig in elkaar. Mijn vader was een gokker die geen knip voor de neus waard was. Nu, mijn vader heeft het er goed van genomen in zijn leven. Het enige wat een gokker nodig heeft, is een koffer met een bed. En hij is alleen maar in zijn element als hij goed dronken is. Mijn vader voldeed helemaal aan die omschrijving. Maar ook heb ik me misdragen. Ach, vrouw, druk je kinderen toch op het hart om niet de dingen te doen die ik heb gedaan. Ik heb een tijd verdaan in zonde en ellende in dat verdoemde huis in New Orleans. Maar ik weet dat ik niet zonder kan. Ik sta al met één been op de treplank van de trein die me terug zal brengen naar de stad. Maar ik sta ook met één been in het graf, want ik weet dat ik weer terug zal gaan naar dat huis. Dat huis waar mijn lot op me wacht. Ik zal er dus nooit van loskomen, van dat verleidelijke huis, van de reizende zon in New Orleans. The House of the Rising Sun. The Animals.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Op de oever van het Albertkanaal in Geel Punt is Hebrix Energy uit het Oost-Vlaamse Merelbeke gestart met de bouw van een batterijpark. Het komt vlakbij de hoogspanningsstation Heze van Elia te liggen, zodat de hoogstroomoverschotten, de stroomoverschotten, kan opgevangen worden en weer op het net kunnen brengen bij piekvragen. Volgens de ondernemers blijft de hinder sterk beperkt.

heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Is dit Radio Ommeland. Goedemorgen.

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Béchamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Béchamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via béchamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
2: Zeven verenigingen en enkele buurtbewoners stappen naar de Raad van State om de bescherming te behouden van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende. Minister Ben Weitz had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad. Zo kan bouwpromotor Versluis in die omgeving twee nieuwe woontorens bouwen. De Grote Markt in Brussel veranderde donderdag opnieuw in een gigantisch bloementapijt. En dat ondanks het warme weer. Voor de 24e editie van het bloementapijt vormen maar liefst 750.000 bloemen samen een kleurrijke versie van de Grote Golf van Kanagawa. Het wereldberoemde werk van de Japanse kunstenaar Hokusai. Met het ontwerp vierde Brussel 160 jaar samenwerking en vriendschap tussen België en Japan.
3: Tijdens de lode hitte neemt de gemeente Pajottenchem contact op met haar 300 geregistreerde mantelzorgers. Een infobrochure met praktische tips moet kwetsbare inwoners helpen beschermen tegen de hoge temperaturen. De uitrol van het initiatief gebeurde niet digitaal, maar wel per ouderwetse brief.
2: Een vader van 50 uit Roeselaar moet voor 4 jaar naar de gevangenis voor ernstig interfamiliaal geweld. Hij verkrachtte zijn vrouw verschillende keren en hij mishandelde een van zijn kinderen. De man mag van de rechter zijn vrouw 20 jaar niet zien.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluis, vooral dan over het zuiden van het land. De maximale liggen tussen de 18 en de 23 graden.
1: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Op de nationale feestdag poserend bij een mortier of op zomerstage afzwaait met pinzaam. Het is duidelijk dat Defensie een charme-offensief uitvoert bij de jongeren. Al maakt dat van de uiteindelijke job allesbehalve kinderspel. Bij jonge militairen merk ik soms dat er niet heel diep nagedacht is, aldus nog een van de experts.

Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69. Euroshop.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eik.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Joël de Reze, gewezen fractieleider van Vlaams Belang in de Tienste gemeenteraad, is overleden. Dat meldt de partij. De Reze was sinds 2018 gemeenteraadslid in Tiene en bleef ook na zijn vertrek uit Vlaams Belang actief in de lokale politiek.
0: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De oude stelplaats van de Lijn op de Zurenborg krijgt tijdelijk een culturele invulling. Vrijdagnamiddag opent de cultuurcafé De Halte er officieel de deuren. De spiegeltent en de lampionnetjes sieren de plek die bijna 2 jaar lang een lege betonnen vlakte was.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150. Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Met de dood van een Brusselse brandweerman vrijdag tijdens een interventie in het centrum van de stad zal de komende dagen en weken de aandacht weer volop komen te liggen op de onderbemanning en de te krappe financiering van het korps. Die thema's zorgen al het hele jaar door voor wantrouwen tussen mensen op het terrein en de Brusselse beleidsmaker. In Laakdal krijgen inwoners dan toch 40% korting op hun abonnement bij de lijn. Het lokaal bestuur betaalt een deel van de kosten, zodat het openbaar vervoer goedkoper wordt voor inwoners. De gemeente wil de bus zo vooral voor scholieren toegankelijker maken. De gemeente biedt die korting al enkele jaren aan, al was er dit jaar even twijfel om de samenwerking te verlengen door het verminderde busaanbod.
5: Bierbrouwer AB InBev heeft 30.000 liter gezuiverd water geschonken aan varkensboer en bloementeler Michael van Hulst uit Bierbeek. Door de aanhoudende droogte was zijn eigen regenwatersilo van 185.000 liter helemaal leeg. AB InBev zuivert zo'n 3 miljoen liter water per dag en ook landbouwers in de regio kunnen er gebruik van maken. Na een zware brand woensdagmiddag bij bouwbedrijf André Celis in Lubeek blijft de winkel op de staatsbaan nog zeker de hele week gesloten. We zijn volop aan het opruimen. Het is vreselijk om zoiets te moeten meemaken, zo vertelt zaakvoerder Nick Celis. Een berg afval is waarschijnlijk door de hitte en de droogte in brand gevlogen. Het vuur sloeg over op een opslagplaats die is volledig uitgebrand.
4: In Ekeren zijn de werken gestart voor een nieuwe fiets- en wandelbrug tussen het centrum en de wijk Donk en de Oude Landen. De Frans-Palingbrug sluit ook aan op de fietsostrade en moet voor een vlottere fietsverbinding naar Antwerpen zorgen. In 2020 zullen de eerste fietsers en wandelaars de brug kunnen gebruiken.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluis, vooral dan over het zuiden van het land. De maximale liggen tussen de 18 en de 23 graden.
3: Welkom.
8: Hi, this is Janet Jackson.
9: Hi, this is Sting.
10: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hello, I'm Phil Collins.
3: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: dat is het toppunt van nieuwsgierigheid. Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Wat is het toppunt van sadisme? Een helikopter met een schietstoel. Wat is het toppunt van bejaarde seks? Een gebreide condoom.
1: Hi, this is Cher.
2: Hi, this is Nick Kershaw.
3: Hi, this is Donna Summer.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: De Golden Hits herleven.
7: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De meest voorkomende achternaam in Haspengouw is niet Peters, Janssens of Martens, maar Singh. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Stadbel, hoe de typische Indiaanse naam de ranglijsten van de Limburgse fruitstreek kon veroveren, heeft te maken met een eeuwenoude traditie binnen de Sikh-gemeenschap.

0: 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 10 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De meeste dromen zijn bedrog, niet die van Bart Lemmelijn. Nadat hij zijn mensenuitspraak om een eigen programma te presenteren, gaat hij in vervulling. Hij is de knipte gastman voor Love Island.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cole 16, Mackay 18 zijn slechts twee van de zeven slachtoffers die afgelopen weekend het leven lieten in Groot-Brittannië. Wellicht als gevolg van een macabere trend op TikTok. Wat is de trend en hoe kon dit leiden tot de dood? Wel, spookrijden als TikTok-challenge eindigt in een tragedie met nu ondertussen al vijf doden in Engeland.

Je hebt van die platen waarbij je denkt, leuke plaat, maar wat zingen ze eigenlijk? Ik heb hier een voorbeeldje. Een plaat waarvan verstokte fans van de groep zich al jarenlang afvragen wat hun favoriete zanger eigenlijk zingt in het refrein. Een voorbeeld. In 1978 zit Jeff met zijn eigen groep in een Duitse studio om een nieuwe plaat op te nemen. Jeff is alleen niet zo tevreden over sommige teksten die hij heeft geschreven. Er ontbreken nog wat woorden en op andere plaatsen klinken sommige woorden niet zo lekker. Jeff legt aan zijn technicus uit waar hij mee zit. Kijk, hier, deze zin. Daar moet nog een woordje achter. Anders klinkt het niet. Maar wat? Ik kan er toch niet zomaar een woordje tussen zetten. De technicus begrijpt het probleem, maar een oplossing heeft hij niet. Maar als Jeff wel erg lang naar één zo'n klein woordje blijft zoeken, wordt het de technicus te veel. Anders doe je er gewoon een groet in naar de fans, zegt de technicus. We zijn in Duitsland, ik ben Duitser, dus dan zing je toch gewoon groes aan het einde van de zin. Zijn we daar ook weer uit? Jeff doet precies wat de technicus voorstelt. In het refrein van dat ene nummer eindigt hij de zinnen met groes. Als de plaat klaar is, weten de fans niet wat Jeff eigenlijk zingt. De meesten denken dat hij Bruce zingt, maar ze komen er maar niet uit. Het was dus gewoon een grapje. Jeff Lynne van Electric Light Orchestra zorgde er zo voor dat Don't Bring Me Down goed klonk. Hoe een Duitse groet aan een technicus uitgroeide tot een hitlegende.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Het verkeer op de E19 ter hoogte van Mechelen Noord kan vanaf zaterdag 22 augustus opnieuw over 3 rijstroken. Bijkomend onderzoek heeft aangetoond dat het veilig is om een bijkomende rijstrook te openen, ondanks de schade aan de brug over de Deilen. De oprit van de R6 naar de E19 richting Brussel blijft wel nog afgesloten.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Precies één maand na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel liggen de werkzaamheden aan het voormalige muntcentrum nog steeds stil. De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Het arbeidsauditoraat is nog bezig met het onderzoeken, maar de vier overleden werknemers van Antime Metal in Alken zijn alvast nergens in de fout gesteld.
6: Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De Zevenkotenstraat in Gistel is ter hoogte van huisnummers 12 en 14 afgesloten voor alle verkeer deze week. Een aannemer sluit er in opdracht van Fluvius 4 woningen aan op de riolering. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Torhoutse baan, Provincieweg en de baan op Zanden. Fietsers kunnen de werken wel passeren.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vrijdag voormiddag is een aanrijding gebeurd tussen een auto en een fietser op de Keuringer Steenweg in Hasselt. Een 65-jarige man uit Lummen raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie.

0: 45 Doosterkerken. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalig onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Roeselaar organiseerde deze zomer in samenwerking met ACROS VZW taalactiviteiten voor anderstalige kinderen en jongeren. Tijdens taalkampen en taalspurt krijgen zij extra kansen om Nederlands te oefenen. Taalkampen werd vrijdag namiddag feestelijk afgesloten met een ouderfeest in de Spil in Roeselaar.

als je houdt van de grootste aller tijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Op de A28 bij het Nederlandse Wezep in Gelderland zijn vroeg meerdere gewonden gevallen bij een ongeluk met een touringcar en een bestelbus. In de bus uit Oostenrijk zouden meer dan 50 mensen, vooral scholieren, hebben gezeten. De snelweg was in beide richtingen dan ook afgesloten.

kan er nog boos om worden? Hoe durft ze hem zomaar in de steek laten terwijl hij gewoon op tournee is? Zijn vrouw is er simpelweg met een doodgewone huisschilder vandoor gegaan. Nee, Phil is er nog steeds kwaad over. Het is 1981 en zijn eerste huwelijk is net op de klippen gelopen. Maar de woede in zijn hoofd heeft ook een positief effect. Hij is zo kwaad dat hij in een paar dagen tijd een paar geweldige liedjes schrijft over zijn ex. Na een tijdje, als zijn woede een beetje gezakt is, is Phil alweer wat positiever. Misschien kan ik ook nog wel een hit scoren met een van die nummers, denkt hij bij zichzelf. En dat gebeurt. Hij moet zelfs opkomen draven in Top of the Pops voor de BBC. En als hij naar de studio rijdt, moet hij toch nog even aan zijn ex en haar schildervriendje denken. Wacht eens even, denkt hij bij zichzelf. Nu is mijn kans om haar terug te pakken. En dat doet hij ook. Want als hij in zijn eentje met een keyboard op het podium in de tv-studio staat, laat hij door een studiohulpje een werkbank halen die alleen door werklieden wordt gebruikt. Daar zet hij zijn keyboard op. Bovendien is een van zijn drommels van het drumstel een pot verf, als een steek onder water naar zijn ex en haar schilder. En Phil, die speelt de vermoorde onschuld. Ik uithalen naar mijn ex? Hoe kom je daarbij? De pot verf stond er toevallig en die Black & Decker Walkmate had ik nu eenmaal nodig voor mijn keyboard. Nee hoor, niks aan de hand. Maar hij zegt het wel met een knipoog. En dus is die steek onder water van Phil Collins in zijn In The Air Tonight een hitlegende geworden. Phil Collins, In The Air Tonight.

0: www.stadsradioommeland.be.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Er is een deskundige aangesteld na de zware brand in Sint-Michiels. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Een woning ging volledig in de vlammen op. Ik zat echt in met de buren, aldus nog de eigenaar.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

0: geïntegreerde fietsroute. Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
3: Het is deze week 15 jaar geleden dat Pukkelpop werd getroffen door een zware storm. In 2011, op de eerste festivaldag, trok een hevig onweer over het terrein. Er vielen 5 doden en 140 festivalgangers raakten gewond. 15 jaar later zit de storm nog bij veel mensen in het geheugen. De politie van Lier heeft een jongeman van 18 opgepakt die een koppel tachtigers wilde oplichten. Hij stond in de buurt van hun huis om hun bankkaarten, codes en goud op te halen na neptelefoontjes, zogezegd, van de bank. Oudere mensen met een vaste lijn zijn vaak het doelwit, waarschuwt de Lierse politie. De jongeman is intussen aangehouden. In Essen is er protest tegen de komst van een windmolen van 197 meter hoog op een weiland aan de wijk Schriek. 550 mensen ondertekenden een petitie tegen die plannen. Zo'n 100 mensen kwamen donderdagavond naar een infomoment van een buurtcomité. De turbine is 2 keer zo hoog als de boerentoren. Dat kan hier niet in een landelijk Essen, zo zegt Rudy Broos van het actiecomité Leefbaar Schriek.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Voor de fans van thuis is het nog een weekje wachten, maar voor die van familie start het nieuwe soapseizoen nu. Het gebeurt met een sinistere kinderontvoering waarbij al meteen bloed vloeit. En er hangt nog meer suspense in de lucht. Want in de startweek duiken ook vier nieuwe gezichten op, al zijn er twee misschien toch niet zo'n onbekende.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen. Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Twee op de drie scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

is het toppunt van snelheid. Twee slakken die uit de bocht vliegen. Wat is het toppunt van spaarzaamheid? Boven je brilglazen kijken om ze niet te verslijten. Twee Nederlandse vrouwen zijn in Frankrijk op een terrasje. En de ene vrouw vraagt aan de andere: weet jij wat jus d'orange in het Frans is?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Geen grote publiekstrekkers, wel artiesten die aan de vooravond van hun doorbraak staan. En veel regionaal talent. Schoolfestival onderscheidt zich hiermee met de 11e edities. Het schoolfestival wil publiek dringen, laten ontdekken. We werken mee aan levendige live scène in Turnhout.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De lokale politie van de regio Turnhout neemt opnieuw deel aan de zomerbobcampagne. Sinds de start controleerden ze al 4.365 bestuurders. 99% van hen bleek nuchter achter het stuur te zitten.
1: www.radioommeland.be.

0: vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Asman zit je goed.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Op de Citadel in Diest is een gigantisch houten ei geplaatst. Het ei is hol en je kan er met 8 mensen gaan inzitten, om bijvoorbeeld te brainstormen. Net zoals een kip en een ei uitbroedt, kan je er ideeën uitbroeden. Het houten ei heeft zo'n 80.000 euro gekost. Dat bedrag werd verzameld met giften en geld van sponsors. Achter de Philips zitten in Leuven organiseren jongeren dit weekend voor het eerst een openluchtfestival met elektronische muziek, ook wel een open air genoemd. Gemakfestival is meteen ook een test voor de locatie als plek voor toekomstige openluchtevenementen. Leuven wil na afloop bekijken of het aantal feestvierders opweegt tegen de mogelijke geluidsoverlast.
6: In 2 ondergrondse parkings in Mechelen heeft een man in totaal 56 autoruiten vernield en spullen gestolen uit de wagens. Dankzij camerabeelden werd de verdachte later op de ochtend opgepakt, zegt woordvoerder Dirk van de Sande. De jongeman van 21 was al bekend bij de politie.
5: Door de hitte sluiten de meeste kringwinkels van het Hageland vroeger de deuren. In Tremelo kunnen mensen wel zoals gewoonlijk tot 18 uur terecht, omdat daar airco is. De winkel in Gladbeek wordt dan weer zo warm dat die beide dagen dicht blijft. We willen niet dat de medewerkers in de hitte moeten werken. Vooral de mensen aan de geefpunten moeten ook nog eens zwaar werk verrichten, aldus directeur Paul Stessens.
4: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Een hele dag zonnig weer met maximaal tussen 18 en 23 graden. Vanavond is het niet bewolkt met in het zuiden wat hogere wolken. We krijgen een minimaal van 11 tot 15 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
9: Music was my first love.
8: 104.9 FM.
4: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op de Konijnenwijn Antwerpen, vlakbij het Justitiepaleis, is een grasbrand uitgebroken. De brand zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

0: 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. In Vlaanderen hebben slechts 7 op de 10 leerkrachten het vereiste diploma voor het vak dat ze geven. Maar dat geldt wanneer je alle onderwijsvormen samen bekijkt. In realiteit zijn de cijfers beter in het lager onderwijs, maar zijn ze een pak slechter in het secundair onderwijs en naast dramatisch in het buitengewoon onderwijs.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiëst. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oostduinkerke.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eik.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Twee op de drie scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan de voormalige papierfabriek De Nijer in Willebroek, een historische sterk verontreinigde site, wordt vervuilde grond voortaan ter plaatse gesaneerd, zonder dat ze eerst moet worden uitgegraven en afgevoerd. Daar moeten twee proefopstellingen van het Europese Life Faster project voor zorgen.

Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. De 28e Levend Erfgoed Expo vindt plaats op 30 augustus. Het evenementeneiland in het provinciaal domein Puinbroek zal opnieuw het centrum van het levend erfgoed zijn. Iedereen is welkom met of zonder zijn dieren, honden aan de leiband van 10 tot 18 uur.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaanfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Het regionale nieuws.
8: De 20-jarige Jarno Widar zal vanaf zaterdag voor het eerst deelnemen aan een grote ronde. Hij krijgt een plaats in het achttal van Lotto Intermarché. Hij koerste nooit eerder langer dan 8 dagen na elkaar. Hij kan vooral heel veel bijleren, zegt ploegleider Mario Aert. De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Uit onderzoek blijkt dat criminele organisaties die vaak gebruiken als drugslaboratoria. Die loodsen en schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen. Daardoor zijn ze aantrekkelijk voor criminelen. Ze proberen via tussenpersonen toegang te krijgen, waardoor de eigenaars zelf vaak niet weten wie de ruimte gebruikt. De visvijver op het Olmenhof in Herk de Stad wordt in september gerenoveerd om het waterprobleem structureel op te lossen. Het slip zal verwijderd worden en de zijkanten zullen hoger gemaakt worden. De vissen worden daarvoor afgevist en herplaatst naar bevriende visclubs of naar het Albertkanaal.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Een hele dag zonnig weer met maximaal tussen 18 en 23 graden. Vanavond is het niet bewolkt met in het zuiden wat hoge wolken. We krijgen een minima van 11 tot 15 graden.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Schoonzoon 1 stuurt een telegram naar schoonzoon 2. Schoonmoeder overleden, wat te doen, cremeren of begraven? Schoonzoon 2 stuurt als antwoord, allebei, zekerheid voor alles. Geef je schoonmoeder een bord met aarde te eten, dan kan ze er alvast aan wennen. Welk antwoord geef je aan een volgende cryptische omschrijving? 15 schoonmoeders in een ronde. Een cirkelzaak. Mijn schoonmoeder is gek van alles wat elektrisch is. Dus ik geef haar, voor haar verjaardag, een elektrische stoel. Willen ze daar natuurlijk niet op zitten.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsblad Radio Nieuwsflits.
1: Tom Broeks, of Boeks bedoel ik, uit Mol, wordt de nieuwe directeur van de welzijnsvereniging Sint Anna. Deze organisatie bouwt in Herentals het gelijknamige woonzorgcentrum uit. Er waren 20 kandidaten voor deze job. Boeks verdiende zijn sporen in de internationale bedrijfswereld.
2: No commercials, more fun.
0: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello.

groot zit aller tijden. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. IOK Afvalbeheer reikt de prijzen uit aan Kempenaers die met succes hebben deelgenomen aan de PMD-actie, waarbij ze perfect gesorteerde afvalzakken moesten aanbieden. Liefst 14.215 gezinnen schreven zich in om mee te dingen, maar niet iedereen bleek even grote sorteerkampioen te zijn als hij zelf dacht.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. 10 jaar geleden stierf de 19-jarige Jordi Brouillard. Zijn van ontbering in zijn eentje in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Zijn dood schokte de jeugdhulpsector en bracht pijnlijke vragen naar boven. Wat gebeurt er met jongeren zodra ze de jeugdhulp ook verlaten?
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

Het aperitief werd uitgevonden voor de mannen om de vrouwen de tijd te geven om de tafel klaar te zetten. Het digestief was om hen tijd te geven de afwas te doen. Een chique madame rijdt met haar dure wagen naar een boerderij, want ze heeft 25 kilogram aardappelen nodig. De boer vraagt nogal nors: mannelijke of vrouwelijke aardappelen, madammeke? Hoe, mannelijke of vrouwelijke? Reageert de dame verbaasd. Ja, madame, en is nog voor vandaag? Ik heb heel veel werkzinnen, mannelijke of vrouwelijke? De dame, geheel uit haar lood geslagen, antwoordt: ofwel, geef mij maar deze keer vrouwelijke. De boer gaat naar de stal, komt terug met een zak aardappelen en giet die leeg in de pas schoongemaakte koffer van de wagen. Ofwel, wat doe jij nu? Waarom giet je deze aardappelen los in mijn koffer? Sakkert de dame geërgerd. Wel, antwoordt de boer, je hebt vrouwelijke aardappelen gevraagd. Ah wel, dat zijn er zonder zak. Een wereldberoemde diëtist had een lezing in een congrescentrum. Alles wat de gemiddelde mens in zijn of haar maag prompt, zou hem of haar al jaren geleden fataal geweest moeten zijn. Vlees bijvoorbeeld is slecht. Groenten kunnen levensbedreigend zijn. En wij al weten wat bacillen in drinkwater voor schade kunnen aanrichten. Maar er is één product dat echt dodelijk kan zijn. En toch hebben wij het allemaal wel eens gegeten. Heeft iemand een idee welk product ik bedoel? U, meneer, daar op de eerste rij, heeft u een idee? De bewuste man staat op en zegt op een vragende toon...

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De landelijke gilden van Loo, Pillink, Hoven, Noordschoten en Reningen hebben een topeditie van de Fiets Happening, het vijfde wiel, georganiseerd. Zo'n 3500 fietsers namen deel aan deze 31e editie en 1400 mensen schoven in de avond aan voor een barbecue.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: In Lokeren heeft de man nog net op tijd zijn auto kunnen parkeren, voor hij begon te branden. De wagen brandde volledig uit. Gelukkig raakte niemand gewond. Hij kon hem dus nog net aan de kant zetten en uitstappen. En meteen daarna brak er vuur uit. Toen de brandweer aankwam, stond de wagen volledig in brand. Het is niet duidelijk wat er precies is fout gelopen.
6: De gemeente Kasterlee heeft 800.000 euro voorgeschoten voor de wegenwerken in de Pastorijstraat. Maar het agentschap Wegen en Verkeer heeft zijn deel van de kosten nog niet betaald. Er was nogthans afgesproken dat het AWV de heraanleg mee zou financieren. Het AWV laat weten dat ze het bedrag zullen betalen, maar bekijkt nog wanneer dat kan. De werken aan de Gewestweg zijn intussen afgerond.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een grote stap voor sous-chef Tuur Mertens van sterrenrestaurant Est in Heverlee. De jonge kok uit Geel mag zich opmaken voor de finale van de Eerste Kok van België 27. Een van de meest prestigieuze culinaire wedstrijden van het land. Op 15 november neemt hij het Gentse op tegen vier andere finalisten.
0: Dit is Radio Ommeland op 100.

0: feest in Zeebrugge mocht het voor Eli van der Snikt, zeevrank zaakvoerder van het Werfje, net iets meer zijn. De ondernemer heeft voor een blauw windtonijn van maar liefst 270 kilogram gezorgd. De gigantische vis werd ter plaatse live versneden. Het was moeilijk om de vis tot hier te krijgen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3:00 later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Sint-Ruiden heeft het terras van bakkerij Van Grootloon op het Heilig Hartplein volledig laten ontruimen. Dat gebeurde na verschillende waarschuwingen rond overtredingen van terrasregels. De terrasspullen ligt ter bewaring in het Truinse stadshuis.
0: Welkom.
2: This is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Stefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Gouden Hitser leeft. Dit is Radio Ommeland.

0: welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. 2 op de 3 middelbare scholen zeggen in een bevraging van de krant Het Nieuwsblad dat ouders meer moeten betalen dan de prijzen die de overheid vastlegt voor schoollaptops. Vele scholen zeggen dat ze niet anders kunnen. De markt verandert constant, dus het idee van referentieprijzen was gedoemd om te mislukken. Aldus de vereniging van de ICT-coördinatoren.
1: Voel dit.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Bij Plasman zit je goed.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
3: Het risico op een grote brand in Limburgs veengebied, zoals in de vallei van de Zwarte Beek, is kleiner dan op de Hoge Venen. Dat komt door ingrepen van afgelopen jaren om water beter vast te houden, maar ook doordat het veen in de Zwarte Beek gevoed wordt door grondwater. Maar het risico is nooit helemaal weg, waarschuwt Natuurpunt.
4: In het Godshuis in Sint-Laurijns starten onlangs de kunsten 14-daagse postuum herkend. Sociotijd 9980 brengt er werken samen van 17 overleden kunstenaars uit de Meetjeslandregio. De tentoonstelling loopt van 15 tot en met 30 augustus en wordt aangevuld met optredens, debatten, performances en live kunst.
3: De enige blusvliegtuigen die in België stonden zullen niet langer gestald worden op het vliegveld van Zwartberg. Het huurcontract voor de opslagplaats is opgezegd en de vliegtuigen verhuizen naar het buitenland voor onderhoud en bewaring. Maar België kan wel nog altijd een beroep doen op onze vliegtuigen, ook voor opleidingen van piloten, benadrukt de CEO van het bedrijf dat onze vliegtuigen beheert.
4: Over een weekje gaat het totaalspektakel Jekyll and Hyde van Festivaria in première aan het Donkmeer in Berlaren. Tijdens een open repetitie kwamen vrijdagavond al voor het eerst de hoofdcast, het ensemble, een 100-tal figuranten en het 17-koppige live orkest samen op de grote scene. De komende dagen worden de laatste details afgerond.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken. Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met

0: met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
0: Euroshop. Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. De Red Lions hebben de clues niet kunnen klaren tegen Spanje. De Belgische hockeymannen waren baas en hadden een karrenvracht aan kansen, maar konden niet winnen. 1-1. Spanje stoot door naar de halve finales. De Belgen zijn uitgeschakeld, ook op de Spelen 24 en het EK. Vorig jaar was Spanje de boeman voor onze Red Lions.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Het is nog ver uit toekomstmuziek met een horizon 2035. Maar AZ Rivierenland plant een nieuwe campus rond de N16. Misschien wel in puur Sint-Amans. Het gemeentebestuur onderzoekt daar twee opties op vraag van AZ Rivierenland. Uitspraken doen over deze nieuwe locatie is nog lang voorbarig, zegt algemeen directeur Bart van Breen.

0: Franse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Een gsm die 2 maanden lang in zee ligt en toch nog werkt. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch is het realiteit voor Nick Janssens uit Wenduinen. Hij verloor zijn gsm aan de waterlijn, maar een wandelaar vond de iPhone terug en kon het toestel opnieuw opstarten. Ik heb meteen een backup gemaakt van de 12.000 foto's, zegt. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua houdt de debiet van de Maas nauwlettend in de gaten. Vivacqua heeft zijn belangrijkste productie zitten in Telfair bij Namen. Die zet water van de Maas om in drinkwater voor heel Brussel. Als het debiet daar onder een bepaalde drempelwaarde komt, kan de Waalse overheid productiebeperkingen opleggen. En dat terwijl de vraag naar drinkwater net nu ontzettend hoog is.
7: Wie vlotter overweg wil met de computer, smartphone of tablet, kan tegenwoordig terecht in de seniorklas in Roeselare. Na een succesvol eerste jaar wordt er uitgepakt met een vernieuwd aanbod aan workshops die er moet voor zorgen dat senioren vol vertrouwen digitaal op pad kunnen. Veel 60-plussers willen hun computerkennis bijspijkeren, maar weten niet altijd waar ze terecht kunnen. De uitvalsbasis blijft de Vrije Centrumschool aan de Albrecht Rodenbachstraat in Roeselare.
6: De temperatuur in onze bossen is de afgelopen jaren gestegen en het soort bomen in een bos speelt daar een rol. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van een meerjarig onderzoek van de UGent in Nationaal Park Bosland. Het stemt volgens de onderzoekers tot nadenken over hoe we onze bossen in de toekomst willen inrichten. Maar het is te vroeg om harde conclusies te trekken. Daarvoor is nog een 10-tal jaren onderzoek nodig, waarschuwen ze. Niel heeft een struikelsteen geplaatst ter nagedachtenis van verzetstrijder Jacob Alfons Mampai. Het is meteen de eerste in de gemeente. Achterkleindochter Anke Verelst diende de aanvraag in. Mampai werd in 1942 opgepakt en uiteindelijk gedood in een concentratiekamp in Oostenrijk. Struikelstenen liggen in heel Europa op stoepen om slachtoffers van het naziregime te herdenken.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: De hele dag zonnig weer met maximaal tussen 18 en 23 graden. Vanavond is het niet bewolkt met in het zuiden wat hoge wolken. We krijgen een minimaal van 11 tot 15 graden.
5: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het aantal overtredingen van het verbod op gezichtsbedekking is de afgelopen jaren sterk gestegen in Antwerpen. Van 2 in 2020 naar 92 in 25. In 67 gevallen ging het om mensen met een buitenlandse nationaliteit.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De meeste dromen zijn bedrog, niet die van Bart Lemmelijn. Nadat hij zijn ministeruitspraak om een eigen programma te presenteren, gaat hij in vervulling. Hij is de knipte gastman voor Love Island.

kleine Jackie pakte op een goede dag een Greyhound-bus en liet alles achter zich. Ze wilde roem en geld najagen en ze wist dat ze dat niet kon doen in het dorpje waar ze woonde. Ze wilde alle problemen achter zich laten op weg naar wat meer geluk. Op dat moment kon ze nog niet weten dat het allemaal niet zo eenvoudig was. Dat de zoektocht naar geluk moeilijk zou worden. Laat het verhaal van kleine Jackie dan ook een les voor iedereen zijn die dezelfde ambities en dromen heeft. Soms lukt het gewoon niet. Ze stapte in New York uit de bus en ging meteen naar het kloppende hart van de wereldstad. Ze keek haar ogen uit op Times Square. Toen ze alle billboards zag van de musicals en shows, wilde ze maar één ding. Ooit met haar naam in neonletters hier staan. Maar ze kwam met de verkeerde mensen in contact. Een kerel die haar gouden bergen beloofde, gaf haar uiteindelijk voor een paar dollar weg aan andere mannen. Kleine Jackie wilde het niet, maar ze kon niet anders. De droom van neonletters op Times Square vervaagde met de dag. En dat terwijl ze door haar moeder nog zo goed was opgevoed. Neem nooit iets aan van een vreemde. Kleine Jackie moest wel. En reken maar dat ze veel heeft aangenomen van vreemde mannen. Wat is de les uit het verhaal van kleine Jackie? Dat het niet allemaal goud is, dat blinkt in de grote stad. Tussen het klatergoud stromen de tranen van gebroken dromen. Jackie was nog maar 16 toen ze er middenin zat. Haar droom en haar werkelijkheid botsten frontaal met elkaar. En er was geen redden meer aan. Ach ja, die kleine Jackie. Ze wilde alleen maar haar droom najagen en een ster worden. Maar haar ster heeft nooit kunnen stralen in die harde, grote stad. Little Jackie wants to be a star. Lysa Lysa and the Kul Jam.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationaal.

0: danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De Salk Turbo Task Force heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen in Limburg. Maar hoe lang kan het nog? Want de Europese steun waarop heel veel projecten rekenen, staat momenteel onder druk.
2: Is dat voor regio Brugge?

Soms moet je jaren ploeteren om succes te krijgen. Soms overkomt het succes je zomaar. Af en toe moet het geluk je gewoon een handje helpen. Bijvoorbeeld in het geval van een Amerikaanse zanger die in de jaren 70 een enorme disco-hit scoorde. En dat allemaal vanwege een simpel verkoudheidje. In een appartement in Los Angeles sport een man zijn vrouw wakker die nog ligt te slapen. Schiet nu op, schat, word wakker, zegt hij. Anders mis je die afspraak in de studio nog. Je moest vanmorgen toch wat gaan inzingen. Maar hij krijgt geen antwoord, behalve dan wat gekreun. Oh, ik voel me helemaal niet goed vanmorgen, zegt de vrouw. Ik ben snoep verkouden en mijn keel doet pijn. Dat zingen wordt dus helemaal niks vandaag. Ik zal de klus wel afbellen. Afbellen? Ben je gek geworden? Dat kun je niet maken. Al was het alleen om het geld dat je ermee kon verdienen, antwoordt de man. Weet je wat? Blijf jij wel liggen. Ik ga er wel naartoe. Het zal wel niks uitmaken of jij dat zingt of ik. Snel kleedt de man zich aan en rijdt naar de studio. Daar legt hij het probleem uit en hij vraagt of hij het mag doen in plaats van zijn vrouw. Dat is geen probleem, waarna hij te horen krijgt wat hij eigenlijk moet doen. Hij moet een nummer inzingen van twee producers die er een single van willen uitbrengen. De zanger doet wat hem gevraagd wordt en hij is voor het middageten weer thuis. Een paar maanden later, de plaat is inmiddels een wereldhit en de zangeres is allang weer beter. Ze kan zichzelf wel met de kop tegen de muur lopen, want juist die dag was ze verkouden, want nu gaat het om een succes en het succes was voor haar man. En dat door een verkoudheidje. Want George McGray, en niet zijn vrouw Gwen, kan nog steeds steren op het succes van die ene hitlegende. Rock Your Baby, George McGray.

Paultje Oud van de Grootsiets aller tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Cole 16, Mackay 18 zijn slechts twee van de zeven slachtoffers die afgelopen weekend het leven lieten in Groot-Brittannië, wellicht als gevolg van een macabere trend op TikTok. Wat is de trend en hoe kon dit leiden tot de dood? Wel, spookrijden als TikTok-challenge eindigt in een tragedie met nu ondertussen al vijf doden in Engeland. 104.9 FM.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: In de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campiricaar met slaanfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: De gemeente Sint-Pieters-Woluwe vraagt haar inwoners om de bomen in hun straat zelf water te geven. Die bomen hebben nu vaker water nodig omdat ze kreunen onder de aanhoudende droogte. We need you. Aldus schepen van Leefmilieu, Damien de Keizer van Les Engagés.
6: Volgend jaar wordt het Belgisch kampioenschap gravel in Tervuren georganiseerd. In de gravelsport fiets je op bos- en grindwegen. De sport zit de laatste jaren in de lift. Twee jaar geleden organiseerden Halle en Leuven nog samen het wereldkampioenschap gravel.
5: In Brussel reageren de politiek en het middenveld op het overlijden van een brandweerman bij de explosie na een gaslek vrijdag namiddag. Volgens de vakbonden illustreren de gebeurtenissen hoe belangrijk extra investeringen bij de brandweer nodig zijn. Koning Philip belde naar hun korpschef om zijn steun te betuigen. De Brusselse intercommunale voor watervoorziening Vivaqua vraagt haar klanten om het waterverbruik te beperken. De combinatie van droogte en een hittegolf zette de beschikbaarheid van water onder druk, zegt woordvoerster Saar van der Plaatsen.
6: De deelnemers van Ride for Chance hebben een tocht van 150 kilometer op een eenwieler tot een goed einde gebracht. Ze vertrokken in Dendermonde en finishten in Denderbelle in Lebbeke. Met de actie zamelden de deelnemers ruim €3.600 in voor Kick Cancer. Dat is een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker en betere behandeling.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Een hele dag zonnig weer met maximaal tussen 18 en 23 graden. Vanavond is het niet bewolkt met in het zuiden wat hoge wolken. We krijgen een minimaal van 11 tot 15 graden.
9: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Radio Ommeland.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. In Iran is een man geëxecuteerd die veroordeeld is voor operationele acties ter ondersteuning van Israël en de Verenigde Staten. Het ging om protesteren tegen het regime die plaatsvond in januari. Het gaat om Majid, volgens Iran, de Human Rights, al de 29e man die is geëxecuteerd in verband met protesten.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland. 104.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De politiezone Rivierenland heeft op verschillende plaatsen alcohol- en drugscontroles gehouden. 3 bestuurders moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 2 van hen kwamen nog terug van Tomorrowland.
2: Ladies and gentlemen,

in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94

0: taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid

0: Wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 6:00.
1: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maximaal tot 26 graden.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De directe omgeving van de Grote Markt in Herentals was de verzamelplaats voor een heel uiteenlopend publiek. Want dan vond de vierde editie van het technofestival Concrete plaats. Terwijl de negende zomerbeurs verzamelaars van Elvis en more rock'n'roll liefhebbers bekoort.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Op de A28 bij het Nederlandse Wezep in Gelderland zijn vroeg meerdere gewonden gevallen bij een ongeluk met een touringcar en een bestelbus. In de bus uit Oostenrijk zouden meer dan 50 mensen, vooral scholieren, hebben gezeten. De snelweg was in beide richtingen dan ook afgesloten.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De iconische boekenreeks Assolin komt voor het eerst naar België. Samenwerking met Concept Store Must Have lanceert het Knokke de Zoete. Een luxueuze koffietafelboek dat de mooiste plekken en gewoontes in de mondaine badstad in beeld brengt.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel. Bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Een fietspatrouille van politiezone Brussel-West heeft maandag bij een controle en huiszoeking 2 geladen handwapens, cocaïne en 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten aangetroffen. Dat meldt het parket van Brussel. De verdachten zijn overgebracht naar het Brussels gerechtsgebouw. Afvalverwerkend bedrijf Gallo uit Menen maakt zich zorgen over het toenemend aantal lithiumbatterijen in de afvalstromen die het verwerkt. Die batterijen zitten in steeds meer toestellen. Afgelopen nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektrisch afval. Er zijn sterke vermoedens dat een lithiumbatterij die brand veroorzaakt. Het parket van Antwerpen onderzoekt of een 47-jarige vrachtwagenchauffeur seksuele handelingen heeft uitgevoerd bij een pony in een weide in Vosselaar. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De man werd meegenomen voor verhoor, maar mocht beschikken en moet zich volgende week opnieuw verantwoorden.
4: In Lokeren start de komende week de werken in het natuurgebied Maaibos, vlakbij het provinciaal domein Puijenbroek. De Vlaamse landmaatschappij VLM wil er de natuur herstellen, water langer vasthouden en het gebied aantrekkelijker maken voor wandelaars. Het hele project kost €600.000.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag krijgen we vannacht ten zuiden wat meer wolken in de nacht. Tegenover de ochtend, tegen de ochtend vergroot de kans op wat regen lokaal. Ten zuiden van Sambre en Maars. Minima tussen 11 en 15. Morgen trekt een storing over het land met maxima tussen 17 en 23 graden.
7: Welkom, welkom. Is jouw classic station.
2: Do you like it? Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM.

Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Voor de fans van thuis is het nog een weekje wachten, maar voor die van familie start het nieuwe soapseizoen nu. Het gebeurt met een sinistere kinderontvoering waarbij al meteen bloed vloeit. En er hangt nog meer suspense in de lucht. Want in de startweek duiken ook 4 nieuwe gezichten op, al zijn er 2 misschien toch niet zo'n onbekenden. Yeah.

toppunt van rekenen. Aftrekken totdat je een breuk krijgt. Wat is het toppunt van arrogantie? Denk je dat je op mij lijkt? Wat is het toppunt van automatisering? Een stewardess die zwanger raakt van de automatische piloot.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DHB Plus en FM.
1: Om die om acht slaan met de peddelen niets. Kajak polo is een contactsport, maar dan op het water. Met een doel dat 2 meter in de lucht hangt. Voor de 30ste keer streden dit weekend heel wat internationale teams om de eer op de dikke busvijver. Tot en met nationale ploegen die zich voorbereiden op het WK in Duisburg. Iedereen kan deze sport beoefenen, mits je natuurlijk kan zwemmen.

vakken eens samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 7:00.
5: Radio Ommeland.

0: voetbalveld in Aunay in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn 10.000 mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maximaal tot 26 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De afbouw van Tomorrowland op de Schorreinboom loopt ten einde, maar voor een deel van het indrukwekkende festivaldecor begint nu een nieuw avontuur. De Conscienza Mainstage maakt zich op voor een bootreisje naar Thailand, waar ze in december het decor vormt voor de allereerste editie van Tomorrowland Thailand.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw in

groot zit ze altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. In Vlaanderen hebben slechts 7 op de 10 leerkrachten het vereiste diploma voor het vak dat ze geven. Maar dat geldt wanneer je alle onderwijsvormen samen bekijkt. In realiteit zijn de cijfers beter in het lager onderwijs, maar zijn ze een pak slechter in het secundair onderwijs en naast dramatisch in het buitengewoon onderwijs.

0: terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oostduinkerke.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Met een bericht op sociale media heeft de Hasseltse schepen Laurens Liebert haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liebert uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

Cody heeft het allemaal wel eens gezien. Jarenlang heeft hij elke dag de post rondgebracht, maar nu is het mooi geweest. Tijd om eens lekker uit te rusten en dus gaat Rudy met pensioen. Elke dag lekker uitslapen, rustig ontbijten. Rudy is dus een tevreden mens. Ja, af en toe denkt hij nog wel eens aan de tijd dat hij bijna benoemd was geworden als rock'n'roll zanger. Maar dat is al zo lang geleden. Maar ja, zijn platen werden geen hit, zodat hij nooit echt beroemd is geworden. Maar dan krijgt hij een telefoontje. Een man met een zwaar Engels accent. Rudy, ben jij dat? Vraagt hij. Rudy zegt ja en vraagt wie hij aan de lijn heeft. Als de man zijn naam zegt, valt Rudy bijna van zijn stoel. George Harrison, wat moet die nu van mij? Denkt hij. Ik ben bezig met een nieuwe plaat en ik wil een liedje van je opnemen. Mag dat? Vraagt George. Hij vertelt welk liedje het is en de gepensioneerde postbode zegt natuurlijk ja. Kan hij in ieder geval rekenen op een vette cheque van de platenmaatschappij. Maar hoe komt George dan toch aan dat liedje? Dat is toch nooit een hit geweest. George heeft zelf het antwoord. In 1963, nog voordat de Beatles waren doorgebroken, had hij in een platenzaak een LP op de kop getikt van Rudy. Hij vond hem eigenlijk maar niks, behalve dat ene liedje. George had de LP weer gevonden en vond het liedje nog steeds leuk. Een paar maanden later staat George met dat oude liedje zomaar op nummer 1. Waar een oude LP uit 1963 al niet goed voor kan zijn. Voor een hitlegende bijvoorbeeld. De hitlegende van Rudy Clark en zijn Got My Mind Set On You.

0: de Oosterkerken.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Bij een voetbalveld in Aunay in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet.

0: gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Classic Station.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

De fietsroute Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.

Ik stond in een donker hoekje van een nachtclub en ik zag haar langzaam mijn kant op komen. Ze zag eruit als een primadonna, maar dan gekleed in zwart leer. De koele blik in haar ogen verborg de rusteloosheid die ze van binnen voelde. Ze keek me verleidelijk aan en plotseling zei ze: houd je maar stevig vast, want vanavond gaan we erin vliegen. Ik wist niet wat dit betekende. Natuurlijk had ik in de gaten met wie ik te maken had. Dat soort vrouwen zie ik immers zo vaak buiten op straat. Ze staan klaar voor alle mannen die op zoek zijn naar een verzetje. Maar zij was anders. Haar sterke uitstraling en haar dwingende ogen deden me bijna smelten. Toen ze me influisterde dat ze vanavond tot het uiterste wilde gaan, gaf ik me bijna gewonnen. Ze leek een beetje op een vrouw die ik wel eens op de televisie had gezien. Met haar zachte stem fluisterde ze in mijn oor dat ik haar macho was, terwijl ze langzaam mijn sigaret uit mijn vingers pakte. Terwijl ze de rook uitblies, keek ze me strak aan. Ach, ik ben toch geen machine, zei ze. Ik wil nu ook wel eens wat meer zijn dan zo'n griet die je na het betalen meteen weer bent vergeten. Ik wil ook wel eens echt van een man houden. Haar blik werd een beetje wazig, maar ik had geen medelijden met haar. Wat een trieste vrouw eigenlijk, dacht ik nog bij mezelf. Dit zal ze wel tegen elke man zeggen, waardoor ze steeds zieliger wordt. Maar ze liet zich nergens door afleiden, tot haar ogen plotseling groter werden en ze hardop zei: kom op, nu wil ik wel eens zien wat je voor me over hebt. Laat je eens van je ruige kant zien. Pas dan zul je erachter komen wie ik ben en wat ik voor je kan doen. Dus houd je maar vast, want vanavond gaan we ervoor. Wild Places van Duncan Brown.

0: mooie oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden. De brandweer blijft nog nablussen. Maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
6: Tornade sur Thomas. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo.
5: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden de komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen.

0: De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Head Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eiken.

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden, de brandweer blijft nog nablussen, maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
3: Tornade, tornade sur Thomas. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo.
2: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden. De komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: taxi bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: 40 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden. De brandweer blijft nog nablussen, maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
3: Tornade, tornade sur Thomas. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo.
2: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden. De komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt.

0: restaurant heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oostduinkerke.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 12 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: 0800 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Jouw classic station.
2: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel. Welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef. De klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraad 36 te Brugge.
1: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Ja, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is